0: van de Kempen.
1: Met op vrijdag 15 mei Legends of Rock. De beste coverbands van de meest iconische rockbands. Zaterdag 16 mei is het meezingen en dansen geblazen op Vagebond Live. Met onder andere Niels de Stadsbader. Want bij jou voel ik me thuis. Maxime, Jaap Resema en Average Rob. En op zondag 17 mei opent Leuteland haar poorten voor een fantastische familiedag met Studio 100 Zingt, Samson en Marie, Kabouter Plop, Boomba en tal van kinderanimatie en een heus springkastelenparadijs. Vagebond Weekend, aanstaande Hemelvaartsweekend op Merksplas Kolonie. Tickets en info via vagebondweekend.be.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.